0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn DNO.

It's 5 o'clock in the morning.

0: zeg ik maar.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Morgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelgoed.
2: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: In het weekend van 12, 13 en 14 juni wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvend podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma. Opnieuw klinkt er slagwerk in de wijk. Op zaterdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Malet Band van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 19:30. Vanaf 19:00 ben je welkom om binnen te lopen en een plek te zoeken.

zijn de headlines uit het nieuws. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses met de Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon. Dat wordt gemeld door Israel Defense Forces. En bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 101.8. Noord-Overijssel 106.6. Yeah! Wij zijn DNO. DNO!
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Dit is DNO. Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokaal burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de Wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Wij zijn TNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieus.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama.
2: En tot zover het nieuws.
1: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
0: Noord-Overijssel, non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld, nog in het licht van Pinksteren. Mijn naam is Bert Michelsen. Voor onze eerste ontmoeting gaan we naar Maassluis en hier zal het Garrelsorgel bespeeld worden door de organist Martin Mans. Martin Mans gaat een eigen improvisatie uitvoeren over Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Heer, ik hoor van de rijke zegen dat werd uitgevoerd door de organist Martin Mans. We gaan voor onze tweede orgelbespeling nog even in Maassluis blijven. En ook hier zal het Grotorgel bespeeld worden door de organist Bert Kruis. Hij gaat voor ons een bewerking spelen van Feike Asma. En u hoort, ja, de trooster is gekomen.

De organist Bert Kruis speelde voor ons Van Fijke Asma, Ja, de Trooster is gekomen. We gaan verder met het lied Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. U hoort Hugo van der Meij en Hendrik van Veen.

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Dat werd uitgevoerd door Hendrik van Veen piano en Hugo van der Meijn orgel. De organist Bert Kruis gaat voor ons nog een keer het Garrelsorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. En Bert Kruis speelt van Feike Asma, Kom Scheppergeest, bezoek uw kerk.

Kom Scheppergeest, bezoek uw kerk, dat werd uitgevoerd door de organist Bert Kruis. Het Valkerorgel van de Martinikerk in Doesburg zal bespeeld worden door de organist Dirk Oud. Dirk Oud speelt voor ons, komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen.

De organist Dirk Oud speelde voor ons Komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. We gaan verder met Peter Burger orgel en Lisbeth Dome panfluit. Samen gaan ze voor ons uitvoeren: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dat werd uitgevoerd door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist André Nieuwkoop. André Nieuwkoop speelt een eigen bewerking, overkroont hem met gouden kroon.

U hoorde een eigen bewerking over Kroont hem met gouden kroon, uitgevoerd door de organist André Nieuwkoop. De volgende bijdrage wordt gespeeld door de pianist Hugo van der Meij. Van zijn hand hoort u: Heer, wees mijn gids en vrede zij u.

Met een excuus voor de kleine hapering in het begin, maar toch werd alles uitgevoerd en de pianist Hugo van der Wey speelde Heer wees mijn gids en vrede zij u. Het hintorgel van de Bovenkerk in Kampen zal worden bespeeld door de organist Peter Wildeman. Peter Wildeman speelt een koraalbewerking over Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God.

Want deze God is onze God, dat werd uitgevoerd door de organist Peter Wildeman. De organist Gerwin van der Plaats gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Martinikerk in Bolsward. Hij bespeelt het Hinsorgel hier en Gerwin van der Plaats mediteert over Vrede zij u.

U hoorde een meditatie over Vrede zij u, uitgevoerd door de organist Gerwin van der Plaats. We sluiten ons uur af met Harry Hamer orgel en Henry Westera marimba. Samen gaan ze voor ons uitvoeren God heerst als opperheer en zijn woorden uit Psalm 97.

En met Psalm 97, uitgevoerd door de organist Harry Hamer, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u bij Levende Welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. En DNO.nl. 10 uur.
1: Morgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Oekraïense drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking, met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Wat een prachtig muzikaal begin van deze zondagmorgen. En dat was natuurlijk, u hebt het ongetwijfeld herkend, de lofzang Psalm 150. Looft God, looft hem overal. Gespeeld door Jan-Willem Zwart op het orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag. Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom in het programma Ronduit Zondag van Wij Zijn DNO. Heel fijn dat u naar ons luistert. De techniek is vanmorgen in goede handen van Roel Schudde en mijn naam is Fanny Veuger. Het moment van bezinning is rond de klok van 10:30. En dat zal uitgesproken worden door mevrouw Arijna Bakker-Crispijn. En in het tweede uur hoop ik Betty Gras te verwelkomen. Zij komt ons iets vertellen over de rugtasjesactie van Because We Carry. En dat is rond de klok van 11:30. We zijn gestart met Psalm 150. Het is vandaag zondag 7 juni. En volgens meteorologen is de zondag zomer al begonnen op 1 juni. Dus afgelopen maandag. Nou heb ik altijd geleerd dat de zomer op 21 juni begint. Maar ja, we zeggen dat de dagen langer worden, maar we bedoelen natuurlijk dat het langer licht is. Ook vanmorgen werden we weer wakker en was het licht. Licht dat ons aanstoot in de morgen is een lied dat geschreven is door Huub Oosterhuis. En de muziek is gecomponeerd door Antoine Omen. Het wordt gezongen door een projectkoor onder leiding van Hanna Rijken. Zij bespeelt ook de dwarsfluit. Sebastiaan het Hart bespeelt het orgel. Licht dat ons aanstoot.

Vandaag is het de eerste zondag na Trinitatis. Trinitatis is het feest van de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. We gaan luisteren naar samenzang vanuit het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Met organist Marco den Toom op het beroemde Maarschalkerweertorgel. En natuurlijk mag u uit volle borst meezingen. Ere zij aan God de Vader.

Voor deze zondag schreef Johann Sebastian Bach enkele kantates. En voor vandaag heb ik gekozen voor kantate nummer 39. Brich dem Hungrigen dein Brot. Het is voor het eerst uitgevoerd in 1726. En dat is dus 300 jaar geleden. En ik vind het frappant hoe actueel deze kantate ook nu nog is. De vertaling van het openingskoor, waar we zo naar gaan luisteren, is als volgt. Breek je brood voor de hongerigen en neem in huis wie in ellende verkeren. Als je iemand naakt ziet, kleed hem dan en onttrek je niet aan je medemens. Dan zal je licht doorbreken als het morgenrood en je zal snel herstellen en je gerechtigheid zal voor je uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal je tot zich nemen. We gaan dus luisteren naar het openingskoor van deze kantate en het wordt uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van de in Japan geboren violist Shunsuke Sato.

klok gaat richting 22:30. Dat is een tijd voor het moment van bezinning, de zin van zondag. Maar voordat het zover is, gaan we luisteren naar Lucie Horsch en het orkest van de 18e eeuw. Lucie Horsch is momenteel 26 jaar. Ze is een Nederlandse muzikus. Ze is blokfluitiste, pianiste en zangeres. Ze won 2 Edisons, een Opus Klassiek en de Nederlandse Muziekprijs. En daarnaast vertegenwoordigde ze Nederland bij het Eurovision Song Young Musicians Festival in Keulen in 2014. Ze komt uit Amsterdam en is geboren in een zeer muzikale familie. Haar ouders zijn cellisten en haar broer speelt viool in het Concertgebouworkest. Zij zelf koos op haar 5e voor de blokfluit vanwege de klank van het instrument. Op haar 9e speelde ze al op het Kinderprinsengrachtconcert. Deze dame kan dus heel wat, maar daar gaan we zo naar luisteren. Met het orkest van de 18e eeuw speelt ze muziek van Bach.

0: de twee meest
1: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
2: mevrouw Reina Bakker Crispijn.
0: Meest gestelde vragen in mei en juni. Gaan jullie nog met vakantie en waar gaan jullie dit jaar naartoe? Ik was er wat beducht voor, want vaak wist ik de antwoorden nog niet, omdat wij, echtgenoot en ik, mensen zijn van het laatste uur. Vakantie lijkt soms wel op een virus dat meestal in januari de kop opsteekt. Mensen bladeren driftig door reisgidsen op zoek naar een vakantiebestemming, want om een vakantie te boeken moet je al heel vroeg aan de slag. Als je in januari nog niet de reisgidsen hebt doorgeworsteld, ben je te laat en vis je achter het net. Zeggen ze tenminste. Deze mensen dromen van verre oorden, vol avontuur, ver weg van de dagelijkse sleur. Stralend zien ze uit naar het moment van vertrek. Snel het vliegtuig in en weg naar de verre oorden, waar de spanning van het onbekende op hen wacht. Jaren geleden vroeg ik een keer aan een kennis: zeg Loes, waar ga jij naartoe met vakantie? Oh, naar Thailand, antwoordde ze achterloos, alsof het over een campinggardering had, waar overigens niks mis mee is. Thailand? Heb je daar geen visum voor nodig? Moet je daar dan niet een stel vaccinaties voor halen? In de ogen van Loes stelde die niks voor, die paar prikken, zei ze schouderophalend. Ik was beslist onder de indruk. De meeste mensen houden het toch wel op een bestemming binnen Europa. Een vakantie in Griekenland, Hongarije of Finland, niemand kijkt er meer van op. De toeristen stappen in het vliegtuig alsof het de bus van Zuidwolde naar Zwolle is. Helemaal ideaal is natuurlijk een camper, want je rijdt dan in je mobiele huisje naar je vakantiebestemming in Frankrijk, Italië of Spanje. En voor het gemak neem je uit voorzorg dozen vol boodschappen mee, waaronder aardappelen, uien en andere groenten. Omkomen van de honger is er niet bij en er ontstaan ook geen darmproblemen door het eten van onbekend voedsel. Helemaal voor elkaar. Wij zijn ook op vakantie gegaan, vooral toen de kinderen nog thuis woonden. Toen ze op zichzelf gingen wonen, werd dat anders. We gingen toen wel met familie op vakantie, vooral naar het buitenland. Verder dan België, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië zijn we niet gekomen. En dat vond ik ook wel genoeg. Het nadeel van gezamenlijk op vakantie gaan was dat er verschillende interesses waren. Eén zusje was stapel op winkelen, een ander op het bezoeken van musea en een derde wilde bijna alle kerken aflopen. Eerst ga je gewillig mee. Je wilt per slot van rekening geen splijtswam zijn. Maar al gauw had ik genoeg van het kijken van kerken. Ik vond de interieurs te druk en te lelijk. De kerk van Bach in Leipzig wilde ik echter wel bezoeken, maar dat werd ook geen succes. De binnenkant was beslist niet mijn smaak, dus ik ging met een van mijn zusjes, die het ook wel had gezien, naar buiten. Het was koud, maar wel zonnig weer. Midden op het pleintje voor de kerk zat een kleine club muzikanten die hun muziekinstrumenten uitpakten. Een fluit, een cello en een viool. Wij gingen zitten op een muurtje dat rondom de kerk was gebouwd en wachten af. Toen begonnen ze te spelen, een stuk van Bach. Het was prachtig. We voelden de koude wind niet, alleen maar de warmte van het stralende zonlicht dat over het plein viel. Er kwam een intens geluksgevoel over me heen en ik zag dat mijn zusje hetzelfde beleefde. Dat we dit zomaar mochten meemaken, gratis en voor niets, alsof God glimlachte, om nooit meer te vergeten. Dit was vakantie op zijn allerbest. Nu wij het toch over een kerk hebben. Jaren geleden, ik was nog een kind, ging er in onze kerk een familie op vakantie. Een van de meisjes, Trudy, zei met een stralend gezicht tegen mij: en hoeven we gelukkig zondags niet naar de kerk? O nee, vroeg ik verbaasd. Want wij gingen altijd naar de kerk, ook als we op vakantie waren. Nee, natuurlijk niet, anders is het toch geen echte vakantie. Ik werd er toch wel een beetje jaloers van. Die Trudy was toch wel een bofkont met zulke ouders. Want een kerkdienst duurde in die tijd gemiddeld toch wel een uur en een kwartier, als het tenminste mee zat. Later verdween dat jaloerse gevoel. Ik vond het eigenlijk wel leuk om in de vakantie naar een andere buitenlandse kerk te gaan. Als het mee zat, stond er een commissie van ontvangst bij de kerkdeur om je hartelijk welkom te heten. Was er daarbij ook nog een dominee die een mooie preek hield en een organist die prachtig het orgel bespeelde, dan was je een geluksvogel. Maar als de commissie van ontvangst je ook nog bij het uitgaan van de kerk uitnodigde om koffie te komen drinken, dan kon je zondag niet meer stuk. Ik voelde me dan ook echt een lid van de wereldkerk. Er zijn vakantiegangers die voor geen goud de grens van Nederland over willen steken. Die krijgen al heimwee als ze met hun voeten op het drielandenpunt bij Valkenburg staan. Met innig genoegen vertrekken ze voor een paar weken naar een huisje aan zee, een hotelletje in Drenthe of een staakerven in Zeeland. Heerlijk vertrouwd, net thuis. Geen moeilijkheden met de taal, iedereen verstaat je en als het mee zit, kom je ook nog eens die aardige mensen van het vorige jaar tegen. De groep was thuisblijvers. Het ontbreekt hen aan geld of ze hebben er gewoon geen zin in. Ze worden al moe bij het denken aan de voorbereidingen. Wie zorgt er voor de planten en de dieren? En wie gaat elke dag even langs om de post op te halen? Wie doet er 's avonds een paar lampjes aan in de woonkamer om inbrekers het idee te geven dat er echt iemand thuis is? En dan dat vervelende inpakken. Wat neem je mee en wat laat je thuis? Nee, ze vieren thuisvakantie. En toch... toch kunnen ze vanuit hun luie stoel verre landen bezoeken, avonturen beleven, op plaatsen komen waar niemand nog is geweest. Ze hoeven alleen maar naar de bibliotheek te gaan om boeken te lenen. Schrijvers nemen hen in gedachten mee naar de geizers en de gletsjers van IJsland, de oerwouden in Zuid-Amerika, de Alpenweiden in Zwitserland of de bloembalkons in Oostenrijk. Daar gebeuren de spannendste moordverhalen en beleven ze de meest romantische gebeurtenissen. De bibliotheek. Vakantieland bij uitstek. Mag ik iedereen een geweldige vakantie toewensen? Doe voorzichtig en ga met God. Voor nu een gezegende zondag toegewenst.

hoorden de zin van zondag, uitgesproken door mevrouw Reina Bakker-Crispijn, gevolgd door het lied van haar keuze. Ga met God en Hij zal met je zijn. Als ik dit programma voorbereid, kijk ik ook altijd op de website van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. En daar kwam ik het volgende tegen. Muzikaal mediteren in juni. Liederen uit Taizé. In de komende vakantieperiode zullen velen rugzak, caravan of tent inpakken om op pad te gaan. Mevrouw Bakker zei het ook al. De retraite sluit daarbij aan. Op pad ben je feitelijk je hele leven. Stilstaan is er vaak niet bij. Elke dag brengt iets nieuws om aan te pakken, mee te nemen, om te doen of te laten, om te ondergaan enzovoort. Vraag is, wat neem je mee? Hoe reis je licht? Waar wil je mee verder? En waar wil je misschien afscheid van nemen? Rond deze reis gaat deze retraite. 5 weken lang staat er elke zondag en elke woensdag een nieuw lied klaar op de website van de PKN. Je kunt ervoor gaan zitten wanneer jij wilt. De groep komt helemaal schriftelijk tussen haakjes samen in de chatruimte. Daar kun je je gedachten en bevindingen delen, elkaar bemoedigen en bewonderen en genieten van ieders proces. Aanmelden kan www.kloosterindecloud/inschrijven. We gaan luisteren naar een lied uit Taizé. Toi tu nous aimes. Lord God, you love us.

In Taizé gaat men uit van de kracht van de herhaling. Het lied dat gezongen wordt meerdere keren herhaald, zodat het tot je doordringt wat je zingt. Een vorm van bezinning. De Hagios-beweging gaat ook uit van herhaling. Hagios betekent heilig. Sinds een paar jaar organiseert de Duitse componist Helge Burkegrabe avonden waar hij dat maar kan en hij schrijft er eenvoudige liederen voor. De beweging, want daar gaat het wel op lijken, komt ook in Nederland op gang. Op 17 april jongstleden waren er veel mensen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch om te zingen voor de vrede. Mijn man en ik waren daar ook bij. Het was zeer inspirerend, verbindend en ook hoopgevend. Hagios, zingen voor vrede, is een gezongen gebed dat de innerlijke vrede wil versterken. Want zonder innerlijke vrede is uiterlijke vrede niet mogelijk, zegt Helge Burkegrabe. En we gaan zo luisteren naar een lied met de titel Hagios Hotheos. En de vertaling is: Heilig is God met uw heilige wijsheid en uw heilige geestkracht. Wij danken u. Het wordt gezongen door het vocaal ensemble Elp Canto en Helge Burkegrabe begeleidt het zelf op de piano. Hagios.

We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Rond het Zondag. In het tweede uur is Betty Gras mijn gast. Zij vertelt het een en ander over de rugtasjesactie van Because We Carry. Tot de reclame luisteren we naar Maria Gravova. Zij speelt op haar harp het Allegro Moderato van een harpconcert van Händel.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Ik ben Orte Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
1: Ronduit zondag.
12: DNO.
1: Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom in het tweede uur van het programma Ronduit Zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u luistert. Ook in het tweede uur regelt Roel Schudde alles rondom de techniek. Mijn naam is Fanny Veuger. We zijn het tweede uur gestart met het nummer Goodness of God. Het werd uitgevoerd door het Budapest Scoring Orchestra en de piano werd bespeeld door Ryan Hadiutomo. Het is zondag vandaag en vroeger was dat een rustdag. Maar in deze tijd van de 24-uurs-economie en bijna alle winkels altijd open, is er niet echt meer sprake van een rustdag. Er gaan nogal mensen naar de kerk. En er zijn ook heel veel mensen die juist op die dag andere dingen doen, omdat ze dan vrij zijn van werk en andere verplichtingen. De een gaat de hort op, de ander blijft lekker thuis. Waar hou je van? Wat vind je fijn? En wanneer is een dag perfect? Susan Boyle zingt daarover. Perfect Day.

En dan iets heel anders. En dat gaat over Seva Vlaarkamp, beter bekend als DJ Seva. Op 15-jarige leeftijd ontdekt DJ Seva via de barok de cantates van Bach. Door de muziek ging hij zich ook verdiepen in de religieuze concepten waar Bach over componeerde. Er opende zich een hele nieuwe wereld voor Seva, waarbij hij zich ging verdiepen in het christelijk geloof. En als onderdeel van zijn zoektocht naar het christelijk geloof is Seva in gesprek gegaan met een aantal predikanten uit de PKN. Sommige predikanten heeft Seva zelf aangedragen, omdat hij regelmatig diensten van hen luistert. Anderen zijn onbekend voor hem. Met iedere predikant gaat Seva in gesprek aan de hand van vragen uit de Heidelbergse catechismus die raken aan zijn eigen geloofsvragen. En die gesprekken zijn te beluisteren via de podcastserie Als alles duister is. En we gaan nu ook luisteren naar Seva en zijn band. Ze zingen Symphony of Life.

Ik heb een aantal afkondigingen voor u van activiteiten in onze regio. En ik doe dat op chronologische volgorde. En dan begin ik in Ruinen, in de Mariakerk. Vanaf dinsdag 9 juni is de kerk elke dinsdagmiddag open, vanaf 2 uur. U kunt naar binnen om te mediteren, wat rond te kijken, en er is vast en zeker iemand aanwezig voor een praatje en ik denk ook een kopje koffie. Ook in Ruinen bij de Mariakerk. De Leijten presenteert elke maand een inhoudelijke presentatie of lezing. Woensdag 10 juni is de tweede keer. Met ditmaal een leuke avond waarbij Jossie van den Boogaard vertelt over de kloostertuin. Vanaf 7:30 ontvangst met koffie en thee. Van harte welkom daar dus woensdag.

woensdag 10 juni. We gaan luisteren naar B.J. Baartmans en Holland Barok. B.J. Baartmans schreef op uitnodiging van Holland Barok monnikenwerk. Holland Barok deed een uitgebreid onderzoek naar kloostermuziek in de 17e eeuw. En de componist Benedictus a Sancto Jospeho. De boksmeester, gitarist, zanger en schrijver B.J. Baartmans bedenkt nu hoe hij zichzelf terug zou kunnen vinden in het leven en werk van deze boksmeester, componist en priester, ook bekend als Benedictus Buns. En wij gaan luisteren naar hem. Monnikenwerk.

0: En dan gaan we naar de kerk van Eihorst de Wijk. Daar is op donderdag 11 juni om 7 uur een presentatie met de titel Ridders en Nonnen in het Veen. De kerk is open om 7 uur, zoals ik zei, en de presentatie start om 19:30. Het kost €10, inclusief een kopje koffie en thee en een drankje. En inschrijven kan via de Veldschuur, www.veldschuur.net. Waar gaat het over? Historicus Meestervelde uit Hasselt en architect Roelof Gortemaker komen op 11 juni naar Eihorst om een duo-presentatie te houden over het verhaal van het Zwarte Watersklooster met de titel Ridders en Nonnen in het Veen. Daar vertelt Meestervelde over en welke elementen er in en rond de kerk van Eihorst klooster gerelateerd waren. En daar vertelt Roelof Gortemaker over. Zonder de bekende slag bij Ane in 1227 zou het Zwarte Watersklooster er niet geweest zijn. Bij die veldslag tussen een groot bisschoppelijk leger en een Drents leger van kooplieden en boeren kwamen bisschop Otto van Lippe en zeker 400 van zijn ridders om het leven. Bij wat nu de buurtschap Zwarte Watersklooster is, werden 145 van de ridders uit de Drentse oorlog begraven. En via een middeleeuwse Bentheimer kroniek zijn hun namen gelukkig bewaard gebleven. Om te bidden voor het zielenheil van de begraven ridders stichtte men al snel het Benedictijns klooster, het klooster van het Zwarte Water genoemd. Hier leefden zo'n 20 kloosterzusters uit de overstichtse adel en aanzienlijke families. Over het leven in zo'n klooster zal in de lezing meer worden verteld. Wie woonde daar bijvoorbeeld? En hoe zag hun dagbesteding van bidden en werken eruit? Maar wat heeft Eihorst met het Zwarte Watersklooster te maken? Wel, het klooster had bezittingen in heel de noordelijke helft van Overijssel. En dat bestond uit boeren, erven, huizen en stukken land waaruit pacht en rente werd betaald. Dat leverde een economische basis. Maar ook stonden er 7 parochiekerken en hun pastoors onder het gezag van de klooster. De eerste waarvan we dat weten was de kerk aan de Reest. Dat moet Eihorst zijn geweest. En wat deze relatie voor het kerspel van de Eihorst betekent, zal in de lezing verder uit de doeken worden gedaan. In 1580 werd het klooster opgeheven en alle bezittingen en rechten werden eigendom van de Staten van Overijssel. Maar wat gebeurde er met de nonnen, de gebouwen, de landerijen en de financiën? Vandaag zijn er alleen nog wat muur- en kelderresten onder de grond. En er is een buurtkerkhof waar nog steeds de historische sfeer van de kloosterplek voelbaar is. Dus, wilt u daar meer over weten? 11 juni in de kerk van Eihorst. De presentatie Ridders, Nonnen en het Veen. En dat begint om 19:30. Nou weet ik niet of er in die tijd ook nozems in de buurt van het klooster waren. Maar we gaan wel luisteren naar een liedje van Cornelis Vreeswijk. De titel is De Nozem en de Non.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Nou, u hebt het ongetwijfeld herkend, dit grappige liedje over de nozem en de non, wat ons een glimlach op de lippen brengt. Dan gaan we naar Zuidwolde, de hervormde gemeente. Daar is op zaterdag 13 juni inzamelen voor de spullen van de rommelmarkt. Dat is op zaterdag van 10 uur tot 11:30 achter de kerk aan de Hoofdstraat. En de rommelmarkt wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni, dus dat is op zaterdag 27 juni. En dat wordt al gehouden voor de 53ste keer, las ik onlangs. Dan gaan we naar Ruinerwold, in de hervormde kerk op Blijdenstein. Daar is op zondag 14 juni, dus volgende week zondag, om 3:30... een concert met het Kamerkoor Next, onder leiding van Fokko Oldenhuis, met de titel Avondgloren. En het wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van Blijdenstein. Kamerkoor Next is een koor met jonge, ambitieuze zangers die op hoog niveau samen musiceren. Het koor brengt afwisselende en uitdagende programma's met uiteenlopende muziek ten gehore. In Utrecht en daarbuiten, en dus ook in Ruinerwold volgende week. In hun nieuwste programma staat 19e en 20e eeuwse muziek uit Oostenrijk en de landen rond de Baltische Zee centraal. En van de romantische avondgloed over de Weense heuvels, langs Deense sprookjesbossen en Finse toendra's, tot de koele schemering van de meren van Estland. Elk landschap toont een ander gelaat van de avond. En zo kunt u horen hoe prachtig dit koor kan zingen. Een kaartje kost 24,5 en reserveren kan via concerten@vriendenvanblijdenstein.nl. En van dit Kamerkoor Next is het volgende lied, There Are Some Men, onder leiding van Fokko Oldenhuis.

Inmiddels is Betty Gras aangeschoven aan de tafel in de studio in Zuidwolde. Zij komt ons iets vertellen over de rugzakjesactie van Because We Carry. Betty, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Maar voordat ik je bestook met vragen, gaan we luisteren naar We Carry Each Other.

0: Betty, welkom. Fijn dat jij er bent.
1: Dankjewel.
0: Jij wil eens iets vertellen over Because We Carry, over die actie. Maar eerst, wat is Because We Carry?
1: Because We Carry is een stichting die is ontstaan in 2015. En de oprichter is Steffi de Poes. Mm-hmm. En zij zetten zich in voor moeders op de vlucht met hun kinderen. En dat is begonnen in de vluchtelingenkampen van Lesbos.
0: Ja.
1: Maar inmiddels heeft het zich uitgebreid naar mensen die op de vlucht zijn. Ook hier in Europa. Mm-hmm. En zelfs zetten ze zich nu in voor vluchtelingen hier in Nederland. In de Nederlandse noodopvang.
0: Zelfs dat is nodig, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe kwam jij in aanraking met deze organisatie, met deze stichting?
1: Nou, het is goed om te zeggen, we zijn met een groepje van 5 vrouwen bij ons in de kerk. Mm-hmm. Die zich inzetten voor Because We Carry. En Yvonne Kuijer, die ook meedoet aan dat groepje. Ja? Die had gehoord over Because We Carry van een collega. En ze zei, kunnen wij daar niet iets voor doen? Mm-hmm. En wat ons aansprak was dat Because We Carry zegt, wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld niet lullen, maar poetsen.
0: Ja, hele duidelijke, handen uit de mouwen.
1: Ja, handen uit de mouwen. Doe iets, want iedereen kan iets doen, iets positiefs. En dat sprak ons aan. En zo zijn we op het spoor van Because We Carry gekomen. En hebben we al verschillende keren acties gehoord.
0: Ja, want dit is niet de eerste actie, hè?
1: Nee. We zijn even teruggegaan in onze groepsapp.
0: Oh ja, ja.
1: En volgens mij is het vanaf 2020 ongeveer dat we mee hebben gedaan met acties die Because We Carry uitvoert. Ja.
0: Winterjassen kan ik me nog herinneren.
1: Winterjassen, toilettassen.
0: Oh ja, toilettassen.
1: Rugzakjes, ja. Slaapzakken.
0: Oh ja, ja.
1: Babypakketjes. Ja, heel verschillend.
0: Ja. Ja. En nu hebben we dus de rugtassenactie. Kan je erover vertellen?
1: Ja, de rugzakjes die zijn bestemd voor kinderen die in de noodopvang zitten in Nederland. Mm-hmm. Gewoon eigenlijk om deze kinderen iets moois, iets positiefs. Mm-hmm. Iets eigenlijk te bezorgen wat bij hun kind zijn past. En wat zij zo nodig hebben.
0: Om kind te zijn.
1: Om kind te zijn, ja. Zeker. Ja. Inderdaad. Ja,
0: in wat past er in zo'n rugzak? Heb je een idee?
1: Daar passen speelgoedjes in. Mm-hmm. Voor de jongere kinderen.
0: Ja.
1: Schoolspullen voor oudere kinderen. Ja, eigenlijk iets waar je een kind, net zoals je eigen kind of kleinkind of je buurmeisje of buurjongetje blij mee zou maken als je een cadeautje geeft.
0: Ja.
1: En het hoeft maar heel klein te zijn, maar toch iets waar je, waar je een kind blij mee kunt maken. Ja.
0: En hoeveel dingen verwachten jullie dan in zo'n rugtasje?
1: Nou, ongeveer 5 tot 7 spulletjes.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Waar kunnen mensen zo'n rugzakje inleveren?
1: Misschien is het nog goed om te zeggen, Because We Carry zet altijd heel erg in op dat de spullen nieuw of ongebruikt zijn.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Dat vinden ze heel belangrijk, omdat ook als je op de vlucht bent, gun je mensen goede spullen.
0: Ja.
1: Waar je echt blij van wordt.
0: Het heeft iets te maken met eigenwaarde ook, denk ik.
1: Zeker, met de waardigheid van ieder mens. Ook al ben je op de vlucht en heb je niks, dan is het heel belangrijk dat je goede, mooie, hele, schone spullen krijgt.
0: En geen rommeltjes.
1: Precies.
0: Knuffeltjes die vies zijn of wat dan ook.
1: Nee, precies.
0: Eén knuffeltje lijkt me ook genoeg.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Ja, en die rugzakjes die kunnen worden ingeleverd bij ons in de kerk, in de ontmoetingskerk.
0: In Zuidwolde.
1: Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Maar als je ergens anders woont en je hoort dit, je kunt altijd kijken op de website van Because We Carry. Want er zijn overal in het land, het is een hele grote organisatie inmiddels.
0: Ja.
1: Overal in het land zijn inzamelpunten.
0: Okay.
1: En er is altijd wel een inzamelpunt bij je in de buurt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, voor deze regio kunnen mensen dus spullen brengen in ontmoetingskerk.
1: In de ontmoetingskerk in Zuidwolde.
0: Wanneer is die kerk open?
1: Die is elke dag open van 9 tot 5. Mm-hmm. En dan kun je gewoon de hal inlopen. En dan kun je bij het groene bankje, kun je daar je spullen achterlaten.
0: Bij het geloof, hoop en liefde bankje.
1: Bij het geloof, hoop en liefde bankje.
0: Mooi passend, hè?
1: Ja, heel passend, ja.
0: Nou goed, dan zijn er misschien mensen die denken, ik kan niet naar een winkel. Ik weet niet wat bij kinderen past. Heb je een oplossing? Kunnen mensen een gift doen bijvoorbeeld?
1: Mensen kunnen altijd een gift doen. En dat kan via de site van Because We Carry. Mm-hmm. En je kunt ook een gift doen via de diaconie van de ontmoetingskerk. Dan zou je naar www.deontmoetingskerk.nl moeten gaan. Mm-hmm. Maar de makkelijkste weg is denk ik om via Because We Carry een gift te doen.
0: Dan kopen zij de spullen die nodig zijn.
1: Altijd, ja, zeker.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen die we vergeten zijn? die je nog wil zeggen?
1: Ja, nou misschien als introductie op het lied wat we zo meteen gaan luisteren.
0: Ja.
1: Wat de inzet van Because We Carry altijd is, is dat je je realiseert dat je zelf aan de andere kant van de lijn staat.
0: Ja.
1: Die Steffi de Poes vertelt hoe ze een boot zag aankomen met vluchtelingen. Mm-hmm. En dat ze zich realiseerde van als ik nu nog... ze zag die boot aankomen. Mm-hmm. Ik kan nu nog weglopen. Maar toen zag ze menselijke gestaltes. En ze zag moeders die hun kind omhoog hielden. En ze dacht, ja, elke moeder wil het beste voor haar kind.
0: Ja.
1: En dat maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is.
0: Precies.
1: Elke moeder wil het beste voor haar kind.
0: Ja.
1: En daar zingt Lisa Ekdahl in het lied One Life ook over. Dat je zegt, van je hebt altijd iets gezamenlijk. Namelijk dat je het leven allemaal heeft gekregen.
0: Precies.
1: En je komt allemaal van dezelfde plek en je gaat allemaal naar dezelfde plek terug. En in ieders mensenleven zie je iets van God. Daar zingt zij over.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel fijn. Dank voor alle informatie. We hopen op heel veel rugzakjes.
1: Ja.
0: En we gaan nu luisteren naar Lisa Ekdahl, One Life.

En dat was het indrukwekkende lied One Life van Lisa Ekdahl. In Ruinen en nogmaals in de Mariakerk is men zeer actief. Want op zondagmiddag 21 juni, dus volgende week zondag om 3 uur... is daar een Bach-kantate met het barokorkest en koor met de mooie naam Ewiges Feuer. Dominee Mark Boersma verleent ook zijn medewerking. Kantate nummer 76 wordt daar gezongen en is bedoeld voor de periode na Pinksteren. En de titel van deze kantate is Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Het gaat over de gelijkenis van Lucas uit hoofdstuk 14. Het gaat over een feest, maar de genodigden hebben het veel te druk en excuseren zichzelf op het laatste moment vanwege drukke beslommeringen. En dan inviteert de gastheer vervolgens kreupelen en de arme sloebers van de straat. We gaan luisteren naar het openingskoor van deze kantate. Het wordt gespeeld en gezongen door de Johann Sebastian Bach Stichting onder leiding van Lea Scherer.

De wijzers van de klok gaan richting 12 uur en na reclame en het nieuws volgt het volgende mooie programma Gospel Music. Presentator Gea Stadman is al in de studio en ook de technicus is al aanwezig. Natuurlijk hoop ik dat u blijft luisteren en eventueel ook kijken. Wij zijn inmiddels aan het einde gekomen van het programma rond het zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u naar ons luisterde. De techniek was tijdens deze uitzending in goede handen van Roel Schudde. Roel, dankjewel. Ik wens u ook namens Roel een fijne zondag en een goede week. Graag tot de volgende keer. En tot slot luisteren we naar een instrumentale versie van Oceanos.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Robert de Waal en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

En daarvoorbij Sander en Angela met, samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Geef of doe een donatie, zou ik zeggen. En dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, een verzoekje @gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Cela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

0: Huis van Vrede, de formatie Cela. Vorige week kwam die uit. Kijk omhoog. Dit is Lef.
1: Als we soms de moed verliezen.

Merry Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan en Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja. U denkt natuurlijk, dit is de beginjingle. Maar ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Meistert jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle, 25 mei in Veenendaal, 26 mei in Oud-Beijerland en donderdag 29 mei is ze in Op Ende vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchoirs.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Father.
1: You

Nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Ballard met het nummer How Great Thy Art op 4.74. Vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse. Feels like

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. Ja, wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Orte Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is DNO.
1: Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iehorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan local burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Iehorst de Wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Scholengemeenschappen Wolsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit.

Dit is DNO. Op woensdag 10 juni organiseert Natuurmonumenten een nieuwe editie van het Veencafé in het Biocentrum te Oosterwolde. Deze keer staat de avond in het teken van de bijzondere vogelrijkdom in het gebied en de vraag hoe we daarvan kunnen genieten zonder deze te verstoren. Onder andere een vogelaar, natuurbeschermer en fan van het Vochteloerveen Arjan Dwarshuis neemt u mee in zijn fascinatie voor vogels en de bijzondere soorten in het gebied. Wat maakt het Vochteloerveen nu zo bijzonder voor vogels, maar ook voor vogelaars? De avond begint om 7 uur, de toegang is gratis. Opnieuw klinkt er slagwerk in de wijk. Op zaterdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Maletband van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 7:30. Vanaf 7 uur ben je welkom om binnen te lopen en een plek te zoeken.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Robert de Klauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
12: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo zijn we vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg. Nicole Koningring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

0: Waarom dansen we zo alleen? Wat een mooie opening van de show met deze Zuid-Afrikaan. Ja, van zo is het wel. Hij is daar geboren. Hij begon als topsporter, maar groeide uit tot een van de grootste muziekiconen van Duitsland. Ja, Howard Carpendale dus. Hij is inmiddels alweer 80 lentes jong. Eind jaren 60 brak hij door met een Beatle-cover. En om vervolgens decennia lang in de hitlijsten te domineren met de absolute slagerklassiekers. En die Beatle-cover, dat was gewoon opla-di-opla-da. Ja, ik wist dat ook niet hoor. Ik las dat laatst eens. Ik denk, goh, onmerkelijk. Maar goed, heel wat jaren later, hij staat nog steeds op de bühne dus. Ondanks een eerdere pauze staat hij dus nog steeds altijd in uitverkochte arena's. Mooi is dat, hè? Hij bracht onlangs ook nog een gloednieuwe jubileumalbum, Zeitlos, uit. En nou, een man die inderdaad tijdloos ook blijkt. Je hoort hem hier dus bij de start van de show. Froh und Munter op jouw zondagmiddag. Met muziek straks van Nicole. Die neuer alle muziek komt voorbij in Melissa Nasenweg. En heel wat andere artiesten.
1: Luister naar Froh und Munter tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Von der Liebing hoorde je hier in de nummer Sean Lang verliebt. We gaan terug naar 2013. Toen kwam er een pracht van een album uit van Rudy. Dat is Rudy Giovanni. En dat album dat heette Lieder sind manchmal so schön. Een van die grote hits van dit album. En ja, die is heel veel keer ook gedraaid. Is Andrea. En Andrea heb ik eens even opgezocht. Klaargezet. En dan gaan we naar luisteren. Luister mee met Rudy Giovanni.

0: Ja, oh, spannend allemaal weer hoor. De liefde, dat kent geen grenzen, zeggen ze wel eens. En zo is het ook in dit nummer. Fantasy, Freddy en Martin met het nummer Das Taboe. Begin dit jaar uitgekomen. Waar gaat het eigenlijk over? Twee geliefden die ontmoeten elkaar in het geheim in een klein restaurant bij Kaaslicht. En eigenlijk alleen maar die Don Giovanni, dat is een subtiele verwijzing naar de eigenaar van een Italiaans restaurant, die weet van deze geheime relatie af. Ja, dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat we daarvoor hoorden. De Zuid-Italiaan uit het prachtige Tirol. Zuid-Tirol Giovanni, Rudy Giovanni met het nummer Andrea. Mooie nummers dus die we voorbij komen hier vandaag in de show. Al ruim 20 jaar ben je op de radio. Froh und munter. Al ruim 20 jaar op de radio. Froh und munter. Ik hoor het mijzelf zeggen. Ik ben daar trots op. Dankjewel voor het luisteren. Iedere zondag weer. En ik hoop dat ik al heel wat mooie uitzendingen mag maken hier erbij.
1: Froh und munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Nicole hoorde op de radio, Nicole Konring. En de seizoen Ich bin heute nach allein. Niet de Nicole zoals we die kennen van Ein bisschen Vrede uit het verleden. Nee, zeker niet. Er zijn meer hondjes die Vicky heten, zeg ik dan wel eens. Ja, zo is het toch. Nicole dus. Nicole weer op de radio. 2 jaar terug kwam ze met het nummer Ich bin heute nacht allein. Wat heb ik nog klaarstaan? Straks Melissa Nassenweng, de Dorfrocker, komt voorbij. Beatrice Egeli. En eerst gaan we luisteren naar Andrea Berg. Liebe ist mehr.

Afkomstig van de laatst verschenen album van Beatrice Egli. Het album dat heet Hör nie auf damit 2.0. Hoorde je nummer Bas. En een lekkere Bas zit er zeker wel in. Bas hier zit op je zondagmiddag. Vroon Moenten met muziek nog van de Dorfrocker. Melissa Nazenweng en Nathalie Holzner komt ook voorbij. We gaan verder met Melissa Nazenweng. Rosa Dynamit.

combinatie, ja. Gewoon de lederhozen met een sombrero erboven. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou goed, kijk maar eens even een keer. Dorfrokken kwamen voorbij. Olé, olé, comio. Ja, lekker toch? Lekker op jouw zondagmiddag, omdat het gewoon kan. Nathalie Holzner heb ik hier klaargezet met het nummer Cleopatra. Luister mee.

Ferrano, Ferrano. Ik had er nog nooit van gehoord. Een artiest die aan het opkomen is volgens mij, hoor. Ja, in 2024 kwamen we met de nummer Voorbij is voorbij. En voorbij is het zeker van de show. Die zit er ook bijna weer op.

0: is voorbij. Ja, de laatste song van vandaag. Heel toepasselijk ook eigenlijk wel weer. Arno Verano dus. Ik zei het zojuist al. Hij zong het laatste liedje van vandaag. Deze zondag bij Vroon Moenter. En ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik wel in ieder geval. Het was weer een heerlijk uurtje toch. Met heel wat slagerhits die weer voorbij kwamen. Uit de Alpenlanden, zoals ik altijd mooi zeg. En zo is het veelal ook wel. Volgende week zondag tussen 5 en 6. Ja, nou, daar ben ik er gewoon.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6.
3: Ik ben Robert Terwouw en dit is het nieuws.
4: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. En tot zover het nieuws.
5: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
13: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
12: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Wij zijn DNO.
16: Met nu voor Noord-Overijssel.
17: Non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld, nog in het licht van Pinksteren. Mijn naam is Bert Michelsen. Voor onze eerste ontmoeting gaan we naar Maassluis en hier zal het Garrelsorgel bespeeld worden door de organist Martin Mans. Martin Mans gaat een eigen improvisatie uitvoeren over Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Heer, ik hoor van de rijke zegen dat werd uitgevoerd door de organist Martin Mans. We gaan voor onze tweede orgelbespeling nog even in Maassluis blijven. En ook hier zal het Grotorgel bespeeld worden door de organist Bert Kruis. Hij gaat voor ons een bewerking spelen van Feike Asma. En u hoort, ja, de trooster is gekomen.

De organist Bert Kruis speelde voor ons Van Fijke Asma, Ja, de Trooster is gekomen. We gaan verder met het lied Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. U hoort Hugo van der Meij en Hendrik van Veen.

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Dat werd uitgevoerd door Hendrik Verveen piano en Hugo van der Meijen orgel. De organist Bert Kruis gaat voor ons nog een keer het Garrelsorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. En Bert Kruis speelt van Feike Asma, Kom Scheppergeest, bezoek uw kerk.

Kom, Scheppergeest, bezoek uw kerk, dat werd uitgevoerd door de organist Bert Kruis. Het Valkerorgel van de Martinekerk in Doesburg zal bespeeld worden door de organist Dirk Oud. Dirk Oud speelt voor ons: Komt, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen.

Dorgenist Dirk Oud speelde voor ons Komt, laat ons deze dag met heilig vuren bezingen. We gaan verder met Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dat werd uitgevoerd door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist André Nieuwkoop. André Nieuwkoop speelt een eigen bewerking, overkroont hem met gouden kroon.

U hoorde een eigen bewerking over Kroont hem met Gouden Kroon, uitgevoerd door de organist André Nieuwkoop. De volgende bijdrage wordt gespeeld door de pianist Hugo van der Meij. Van zijn hand hoort u: Heer, wees mijn gids en vrede zij u.

Met een excuus voor de kleine hapering in het begin, maar toch werd alles uitgevoerd en de pianist Hugo van der Wij speelde Heer wees mijn gids en vrede zij u. Het inzorgel van de Bovenkerk in Kampen zal worden bespeeld door de organist Peter Wildeman. Peter Wildeman speelt een koraalbewerking over Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God.

Want deze God is onze God, dat werd uitgevoerd door de organist Peter Wildeman. De organist Gerwin van der Plaats gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Martinikerk in Bolsward. Hij bespeelt het Hinsorgel hier en Gerwin van der Plaats mediteert over Vrede zij u.

U hoorde een meditatie over Vrede zij u, uitgevoerd door organist Gerwin van der Plaats. We sluiten ons uur af met Harry Hamer orgel en Henry Westera marimba. Samen gaan ze voor ons uitvoeren. God heerst als opperheer en dat zijn woorden uit Psalm 97.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Daipachi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte, twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. En tot zover het nieuws. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.

Ja, luisteraars, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond weer 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. Helaas ook vanavond alleen maar via de stream te beluisteren. Probleempjes bij de koperen hoogte, die houden nog even aan, maar daar wordt aan gewerkt. Welkom in ieder geval voor de mensen die meeluisteren via het internet of via de... Er zijn nog gelukkig een paar mogelijkheden waar ook mee geluisterd kan worden. Zoals ik al zei dus, vanavond dus ook 3 uur gewijde muziek. En de eerste 2 uur kan er ook nog een lied aangevraagd worden of een psalm. Dat kan omdat u iemand misschien een lied graag horen wil of ook misschien omdat u een, iemand bemoedigen wil of iemand feliciteren. Nummer van de studio 0620 47 26 00. Dus 0620 47 26 00. Mocht u contact opnemen met de studio hier, dan komt het altijd goed. Kan ook de rest van de week natuurlijk wel, want het is gewoon mijn eigen privé-nummer, dus altijd bereikbaar. Vanavond, luisteraars, gaan we beginnen met psalm 138. Ik vind een mooi psalm, ook een programma te openen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook de versen 2 en 3. Samenzang met bovenstem van Stereo uit Genemuiden. En daarna gaan we ook zonder dat ik hem aankondig het mooie lied Grote God, wij loven u laten horen. Mooi loflied. Ook voor Esther en Sanne, mijn beide jongste dochters. Die wouden graag horen en graag meezingen. Nou, bij deze meisjes en een groep van je papa uit de studio natuurlijk. Daar gaan we mee beginnen en daarna gaan we verder met ook de platen of de liederen die aangevraagd zijn. Iedereen, nogmaals, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Zoals ik elke week probeer hier ook aanwezig te zijn. En ik ben ook blij u op deze manier weer een goede gezegende zondagavond te bezorgen. Ook Roefie, een groet vanuit de studio. Ook mooi dat je reageert op het programma van de orgelmuziek. Het duurde hiervoor. Ja, toen maar daar rommel ik zelfs maar een klein beetje mee aan. Maar ik probeer altijd mijn best te doen om het zo goed mogelijk te regelen. Hè? Een groet vanuit de studio en ook een goede zondagavond, luisteraar. We gaan beginnen dus. Psalm 138, gevolgd door Grote God, wij loven u. Nogmaals, een gezegende zondagavond. Ook Ido en Nina natuurlijk. Ik zie je een berichtje stuurt. Groet vanuit de studio.

Ja, wat een prachtig begin van het programma, luisteraars. Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart, u Heer, u me. En dan ook de versen 2 en 3 van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd. Mooie versen. De eerste vers dat er privé gezongen wordt. Maar het derde vers ook dat er gezamenlijk gezongen wordt. Daarna ook het prachtige lied, Grote God, wij loven u. Zo'n heerlijk lied om mee te zingen. En nu hem het lied. De Heer is, wees mijn herder Heer. We gaan verder met het eerste bezoek van vanavond. En dat is een bezoek voor het lied. Dat is getiteld, moet ik in de juiste zeng. U bent alles Heer.

van Stereo uit Genemuiden onder leiding van Harm Hoeven. En er staat bij, dag haalt onze dochter Monika is vandaag 9 jaar geworden. Heb je misschien nog een rit, u bent alles heer, van Stereo dus. En alvast bedankt en een groet van de familie Heutink uit Genemuiden. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Dus, van de gelijknamige cd, zo heet hij ook, u bent alles heer. En er staat bij, 40 jaar Stereo. Nou, daar gaan we als eerste naar luisteren, maar dat is wel mooi. Ik had ook nog, dat is het eerste nummer op de cd. Het volgende nummer wat erop volgt is Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Nou, die ga ik ook laten horen, want daar heb ik ook nog een verzoek voor. Dus dan pak ik hem maar een van deze cd. Vind ik altijd een mooie uitvoering ook. Met Arjan en Edith Post ook als trompetisten erbij. En Harm Hoeven dus als organist. En er staat bij een verzoek voor de familie Engel. Graag Psalm 42. Bij voorkeur de versen 5 en 7. Nou, het wordt 1, 3 en 5 of 1, 4 en 5. Ik hoop dat het ook goed is. De familie Engel ook een hartelijke groet. En een felicitatie of een groet van Albert en Claudia. Nou, nu ik jullie een appje stuurt. Een groet hier ook vanuit de studio. En veel geluk nog. Als ik het goed heb, heb ik begrepen dat jullie afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Nou, veel goede jaren nog samen. Gewenst natuurlijk hier ook uit de studio namens mij, Albert en Claudia. Hè. Een groet. Dus Psalm 42 komt naar het lied U bent alles heer.

Ja, wat een prachtige uitvoering van Psalm 42, de versen 1, 4 en 5. En daarvoor, u bent alles hier, allebei gezongen door het mannenkoor Stereo uit Genemuiden. En ook die meneer die gisteren een beetje zat te moppen dat Stereo niet genoeg in het programma komt. Nou, vanavond kom je in ieder geval goed aan de beurt, de mannen van Stereo. 6 nummers laten horen, in ieder geval 3 van Stereo. Dus ook een groet vanuit de studio en ook een gezegende zondagavond. We gaan verder met de mannen in Katwijk en die gaan zingen wat de toekomst brengen mogen. Een felicitatie voor Anke Kuijers, die afgelopen maandag jarig was. Anke, van harte gefeliciteerd van Klaas en Geke. En die woonden graag met dit lied doen, wat de toekomst brengen mogen. En ik had nog 2 aanvragen, ook voor hetzelfde lied. Ook voor Ali Roo, die afgelopen dinsdag jarig was. Ali, een felicitatie van Klaas en Jantie Tippe. En die wouden het ook graag doen met het lied dus wat de toekomst brengen mogen. Ook Klaas en Jantie bedankt. En ook leuk dat jullie er gisteren alweer langs kwamen. Verder ook in voor Jantie Akkerman in verband met haar verjaardag van 3 juni. En dat wordt aangeboden door Cor en Roelie. Ook Cor en Roelie bedankt. En jullie vroegen ook het lied aan wat de toekomst brengen mogen. We gaan er naar luisteren. En met deze uitvoering denk ik ook aan onze luisteraars in Zwartsluis. Ook een groet vanuit de studio. Jullie willen altijd graag deze uitvoering horen. Nou, bij deze gaan de mannen in Katwijk de uitvoering zingen zoals hij vroeger vaak gezongen werd.

Ja, die is een stuk korter dan de andere versie, hè, wat de toekomst brengen mogen. Het volgende lied wat ik wil laten horen, ik ga twee nummers laten horen van de cd, en dat is Jongeren zingen in Wenen. En dat wil ik allereerst laten horen voor de mensen die gisteren bij mij op visite te soep eten waren, in ieder geval met de happen en trappen. De deelnemers uit Doornspijk vandaan, was mooi luisteraars, ik was afgelopen week, had ik geen tijd met de bus, ik kwam van het Stroe naar, zou ik naar Kampen rijden. Ik denk, nou, ik rij bij Doornspijk bij de kringlooplangers. Om te kijken of er nog een paar mooie cd's ligt. Nou, dat heb ik gedaan. En zaterdag zat ik thuis. En er kwamen een paar mensen langs. Die zeiden, we hebben je deze week nog gezien. Nou, in ieder geval was leuk. En een groet vanuit de studio. En jullie luisteren ook maar mee. Ik heb een mooi nummer opgezocht van de cd die ik ook bij jullie in de kringloop deze week gekocht heb. En als ik Jongeren zingen in Wenen, ik had hem hier ook wel in de studio, maar ik vind het een mooie cd. Ik denk, nou, dan heb ik er in ieder geval twee. Dan gaan we allereerst nummer 1 van laten horen, het Te Deum. Te Deum is een mooi lied, luisteraars. Dat stamt al uit de 4e eeuw na Christus. En dat is eigenlijk ook de basis van Grote God, wij loven u. Maar dat wordt in het Latijn nog gezongen. Hier is het gewoon instrumentaal. En daarna ook de tweede track van de cd laat ik ook horen. Dat is Psalm 84, de versen 1 en 2. En daar wil ik ook meteen een verzoek bij doen. Dat is voor mijn eigen pa en ma die vandaag 53 jaar getrouwd zijn. Een felicitatie, pa en mam, paps en mams. En ook alle goeds in de toekomst nog gewenst. Ik heb ook aangeboden van Eida en Henry en Hendrik. Maar ook van mij hier uit de studio. Psalm 84 was ook jullie trouwtekst. Daarom laat ik ook Psalm 84 ook voor jullie horen, paps en mams. Een groet vanuit de studio en een goede gezegende zondagavond met misschien wel degene van de kinderen en de kleinkinderen die er zijn. Allereerst dus Te Deum. Laat ons God loven, betekent dat. En daarna luisteren we naar Psalm 84, de versen 1 en 2.

Ja, ik vind dat een prachtige opname van de jongeren in Wenen. En ook van deze cd-luisteraars heb ik straks na 9 uur nog een opname in het programma zitten, volgens mij. Ik weet het bijna zeker. En dat is die opname van Heer, ik hoor van Rijke Zegen. En die wordt dan gevolgd door Psalm 133, vers 2 en 3. Maar dat na 9 uur vanzelf vanavond. We gaan verder met een verzoek voor Jantie Akkerman, die 3 juni 70 jaar is geworden. Jantie, van harte gefeliciteerd. En een goed nieuw levensjaar toegewenst van Henk en Leesje. Die wouden graag doen met Psalm 33, vers 1 en 10. Nou, daar heb ik een mooie uitvoering opgezocht van ons eigen gemengde koor Cantilena. En die zingen dat als wijd hem uw kunst. Dat is een uitvoering van Psalm 33. En in ieder geval het eerste vers, maar ook het tiende wordt daar volgens mij wel in gezongen. Dat is ook een cd-luisteraar, dat is wel mooi. Die heb ik ook afgelopen woensdag in de kringloop in Doornspijk gekocht. Ik had hem wel, maar er was nog een splinternieuwe. Ik denk, nou, die neem ik mee. En ik moest er aan denken, hè. Ik denk, dan koop je voor 2 kwarties iets wat onbetaalbaar veel vreugde uitstraalt. Ik ga daarom ook hem naar het eerste track van die cd. Die ga ik ook hem laten horen, Psalm 75. Ook even Ido en Nina in Zuidwolde hier. Jullie ook een groet, een gezegende zondagavond. Ik weet Ido, je mag altijd graag naar Psalm 75 zingen en luisteren. Dus dan staat op dezelfde cd, dus daar gaan we eerst hem naar luisteren. En dan gaan we daarna verder met Wijd hem uw kunst van Cantilena. En dat is dan een uitvoering van Psalm 33.

Ja, een oproep om God te loven, Psalm 33. En ik moet zeggen, dat vind ik, dat ik geloof dat Evert van Veen dat zelf geschreven heeft toen de tijd. Dat komt ook mooi in de opname en in de melodie naar voren. Wijd hem uw kunst. We gaan verder met Roelof Mulder, Leon Koppelman, Psalm 118. Een felicitatie voor Ali nog, die afgelopen dinsdag jarig was. En ik heb aangeboden van Jan en Griet en ook van Frans en Kleus. En die wou graag een mooi nummer van Roelof Mulder laten horen. Nou, Ali, bij deze. En doe ik ook graag de felicitaties van mezelf hier in de studio erbij. En ook nog mooie jaren toegewenst, Ali. Ook al je met pensioen gegaan bent, hè. Verder ook een lied voor, of een psalm voor alle luisteraars die vanavond meeluisteren. En een goede, gezegende zondagavond toegewenst krijgen jullie aangeboden van Reinier Koijker met familie. Nou, jullie ook bedankt, Reinier. Ook een groet vanuit de studio. Ook een goede zondagavond. Ook even voor Ricardo Poot. Ricardo, je zal ook wel meeluisteren. Je krijgt nog een groet van Jan en Jenne. En Jan en Jenne die wilden ook nog een felicitatie aan pa en ma Mosten doen met hun 53-jarig huwelijk. Nou, ook bij deze. En we gaan luisteren dus naar Psalm 118, de versen 12 en 14.

Ja, dat is onze organist Roelof Mulder dus met Leon Koppelman en samenzang vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Krijgen we een bericht van Ido en dat ga ik gewoon in helemaal voorlezen. Staat bij voor iedereen die recentelijk minder mooie berichten heeft ontvangen met betrekking tot de lichamelijke gezondheid. Psalm 68 uit de Luthervertaling, waarin hij wellicht uit eigen ervaring een tekst aan toevoegde: geloofd zij God dagelijks. God legt ons een last op, maar hij helpt ons ook. Hopende dat u allen die zekerheid in uw ziekte mag ervaren en u niet zult afvragen waarom treft me dit, doch dat u zich bewust mag zijn dat uw hand u eens vond onder de tekst beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert. Van Ido en Nina Elders, speciaal voor de familie De Heer uit Puntdorst. Nou, bij deze ook Ido en Nina een groet natuurlijk. We gaan ook luisteren naar dat lied beveel gerust uw wegen. En toevallig heb ik er nog een verzoek bij ook. Ook een verzoek van Jantie Akkerman. Een felicitatie ook Jantie nog van Arend en Ali. En die vroegen ook beveel gerust uw wegen aan. Daar gaan we ook naar luisteren. Prachtig lied natuurlijk.

Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert dus, gezongen door door Deo Juvante uit Huizen. We gaan verder met Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Een aanvraag voor Yannick, die jarig was. Nou, Yannick, had ik het geweten had ik in hem feliciteerd, maar ik wist het vanmorgen niet. Een felicitatie dus van papa en mama, van je pa en ma en ook van Jolien. En die vroegen voor je Psalm 150 aan. Dan heb ik een mooie uitvoering opgezocht van Stapper Zingt met Harm Hoeve als organist. Nou, mooie lof voor Psalm 150. Ik wil hem ook laten horen voor al die luisteraars die gisteravond of gistermorgen bij mij op de Dam geweest zijn te soep eten. Ook namens mijn vrouw Wajani en ook namens de kinderen. Allemaal hartelijk bedankt natuurlijk voor zoveel gezelligheid en de leuke gesprekken en alles wat er maar bij was. Ook de organisatie van Stefanos ook een groet natuurlijk. En jullie ook maar alle goeds toegewenst. Voor allen, Psalm 150. Looft God, looft zijn naam, alom.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. En via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. En tot zover het nieuws. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. En tot zover het nieuws. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
0: Wij zijn

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

0: de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.